0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel.
1: Akkoziets!

0: Spax, alles kläf und sick. Denn wir zwei han hücket etzem eue Fick.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkusiets!

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

je vaderen. Dan een zwaar moment, de maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, in het beslist toepen. We keel, we worden knuppel. Ja, dat is zo, ja, het maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo,

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stier.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mis, ja, in het beest lees toepen. De keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is, ja. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, ja, maar toch.